0: Misschien 30.
1: Vijf, twee, niet meer, nee, nee. Two AA Charles Boy Robert 288 CBR.